0: De klok is trooi, maakt 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotietje mensen, van waar die opstunden en waar we van herkomen.

op een punt hadden ze dat vergeten en ze gingen naar de steed voor de grote schildkreet weer. Oh, die had ook nog jongen. Ja, dat zie ze nu dit geval uit. En ze wachten de Tina ook niet mooi aan dat hij eind een auto stilme blijft en uit de auto weer uitkruipt, dat hier ze alles gewoon is. Zo zie de bloes naar de schildkreet.

0: De klok is 5 met 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und doch ewig neu.
2: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt meerlijk gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesteljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.

Ik verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie in onze Gottesdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kampo 22 Blumen Uhr, Sonntag Samarius Klok 9, Sonntag Schul in Klok 10 der Hauptgottesdienst in der Klok 6. Uhrenversammlung. Unser Anschrift Erstbachs 248, Wachtemok Chihuahua, Mexiko 31500.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Op een punt hadden ze dat vergeten en ze gingen naar de stad voor de grote schildkreet weer. Oh, daar had ik nog jongen. Ja, dat zie ze nu. Dit geval end. En ze wachten dit hij ook niet mal aan dat hij een auto stilme blijft en uit de auto weer uitkruipt, dat hij ze alles gewoon is. Ze zie de bloes naar de schildkreet.